Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: wrote this song for you.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Thank you.

Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen

Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

is dan op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert.

Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: with your swim top still wet.
1: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een

Merk voor Zalm stelt voor een foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert.

Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland.

Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding, waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding, waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Dat was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position.

Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. De afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Dat was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position.

Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06 23 92 0010.

overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossijsk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. De afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga.

Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Antwerpen staat tussen knooppunt Prinsenviel en de Belgische grens een file met 20 minuten oponthoud. Er is één rijstrook dicht, dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Gouwer 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Zo, dat was hem dan weer, de Airplay track van deze week. En wil je weten wat de nieuwe Airplay track is? Dan moet je morgen even op onze Facebookpagina kijken, want daar wordt hij dan weer bekendgemaakt. En dan de hele week hoor je hem hier op Streken op de Beverlanden. Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie. We hebben wat stapjes terug moeten doen in het weer en dat zal de komende dagen ook zo zijn. Maar dat neemt niet weg dat we wel heel veel lekkere muziek op je radio hebben. Ik zat te denken om heel veel lekkere zomerse platen erin te doen, omdat het gewoon lekker weer was de afgelopen dagen. Heb ik een beetje van afgezien. De muziek is altijd goed op je radio, hier bij Streekomroep de Beverlanden. Nou, leuk dat je erbij bent. Straks hebben we nog streeknieuws voor je. En zometeen gaat Saskia ons weer updaten van wat er allemaal gebeurde op deze dag en wie er jarig zijn. En ik zei toch, heel veel muziek. Een klein voorproefje wat je zometeen nog krijgt van me. Je krijgt de nieuwe Keith Eaton. Die moet je zeker gaan beluisteren. Ik heb nog de Swing Out Sisters voor je en Madonna. Kortom, we zitten lekker vol tot 1 uur vanmiddag met de allerbeste hits. Over hits gesproken, dit is er ook eentje. Ten City, and that's the way love
1: de
0: goes.
1: De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden. Henk Ketting.

0: Hoi, goedemiddag. Ik ben Saskia en ik ga je vertellen wat er allemaal gebeurde op deze 3e mei en wie we vandaag mogen feliciteren. In 1960 werd de Zandkreedam, de tweede bouwwerk van de Deltawerken, gesloten. En de dam ligt tussen Cats, op Noord-Beveland natuurlijk, en Wilhelminadorp. In 1986 won België voor het eerst het Eurovisie Songfestival, dankzij de jonge Sandra Kim met het nummer J'aime la vie. En in 1978 werd de allereerste spammail ooit verstuurd. Toen nog iets nieuws en nu weten we wel beter. Jaren vandaag, Christopher Cross, bekend van onder andere Sailing. Frankie Valli, die je kent van zijn grote Grease hits. En Arie Komen, die je misschien ook kent van De Lama's. En ben jij ook jaren vandaag? Natuurlijk van harte gefeliciteerd. Straks hoor je nog zitten in Jamblad, maar eerst Talk To Me.
1: Je radio klinkt leuker. Met Saskia en Henk, de kettingreactie.

Lekkerste muziek op je radio op deze zondagmiddag met Sydney Youngblood en If I Only Could. Ik had het al over nieuwe muziek voor je. Dit is zo'n lekkere zondagse plaat van Keith Eaton. Zo heet deze dame en haar nieuwe single.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulcotheater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Banners of Streekgroep de Beverlanden. Goedemiddag als je net je radio aanzet. Welkom bij de Kettingrush op deze zondagmiddag. Zometeen heb ik weer streeknieuws voor je, want er gaat weer een weg op de schop. In dit geval in het Sloegebied. Ga ik je zometeen meer over vertellen in het streeknieuws. Nog lekkere muziek voor je. Tears for Fears, Madonna. Maar eerst de Swing Out Sisters, You On My Mind.

0: Madonna heeft een nieuwe single uitgebracht met Sabrina Carpenter. Dat kan je beluisteren op Spotify als je dat wil. Even heel wat anders, want ik zei het al. We hebben weer een wegafsluiting. Want de Europaweg Oost in het Sloegebied gaat enkele weken op de schop. En dat heeft gevolgen voor het verkeer rondom hier Zeerenhoek. Zo meldt de gemeente Borselen. Van maandag 18 mei, 7 uur, tot en met vrijdag 12 juni, 5 uur... wordt er gewerkt aan het wegdeel tussen de IJslandweg en de Polenweg. In die periode moeten weggebruikers rekening houden met afsluitingen en omleidingen. De weg krijgt een grondige opknapbeurt. De bestaande fundering en asfaltlagen worden verwijderd en vervangen door een nieuw wegdek. Daarna worden de rijstroken opnieuw belijnd en worden de bermen waar nodig hersteld. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan volledig afgesloten voor verkeer, net als het fietspad. Die afsluiting geldt dag en nacht, ook in het weekend. Maar om het verkeer toch doorgang te bieden, wordt er langs het werk tijdelijk een rijbaan aangelegd. Via deze route blijft verkeer in de richting van de Europaweg Zuid en de rotonde bij de Assenburgweg mogelijk. Overdag zijn de verkeersregelaars aanwezig om alles in goede banen te leiden.
1: Teruglezen doe je op streekomroepdebevelanden.nl.

Hey, leuk dat je luistert naar Streekroute Beverlanden. Ik ben Saskia en ik heb nog wat streepnieuws voor je, want er is groot succes voor een sporter uit Goes. Petra Behagen heeft op de NK Natural Bodybuilding maar liefst 3 medailles gepakt. Ze won goud in de categorie Bikini Masters 40+ en in de avondjurk categorie. En daar kwam ook nog eens een zilveren medaille bij tussen veel jongere deelnemers. Na een jaartje pauze stond ze dus meteen weer. En dat had ze zelf niet verwacht. Juist die tweede plek tussen jongere vrouwen gaf haar extra voldoening. En dankzij haar prestatie mag ze nu naar Las Vegas voor de internationale wedstrijd. Een droom die voor haar uitkomt.

Ik wil er even vanaf zijn of dit niet de eerste hit was of de tweede hit was van deze man. Black Wonderful Life op Streekomroep de Beverlanden. En zometeen na 1 uur zijn wij bij je terug, hè, voor het tweede gedeelte van de kettingreactie op deze zondagmiddag 3 mei. Tot die tijd, aan het nieuws, heb ik nog één plaat voor je. En dat is de laatste van Teddy Swims, Mr. Know It All. Tot zo.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden twee Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. Twee opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd.

Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Tussen Kruiningen en Knoopend Markiezaad is de vertraging 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

de vrolijke muziek van DJ Bobo aan het begin van het tweede gedeelte van de kettingreactie op deze zondagmiddag. Hey, leuk dat je erbij bent. Fijn dat je er ook bij bent. Saskia vindt het ook. Zometeen gaat ze ons weer updaten met streeknieuws. Ik heb nog Paul de Leeuw voor je in het lijstje gezet. Girls Aloud, Rod Stewart en Mickey van Wijk, haar laatste single. Hoor je zometeen allemaal hier in de show. Maar eerst Sonja, I Never Stop From Loving You.

0: Another en 45 Ultra en Talk to You, die lekker zomerse plaat. Hoi, ik ben Saskia en ik heb streepnieuws voor je. Let op als je de weg op gaat, want op de Deltaweg, de N256, wordt deze week onderhoud uitgevoerd. Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 mei wordt 's nachts gewerkt aan onder meer asfalt, wegmeubilair en de bermen. De werkzaamheden gebeuren in fases en kunnen voor omleidingen zorgen. Zo is er in de nacht van 6 op 7 mei een omleiding via Wogeren. Weggebruikers rond Noord-Beveland moeten daarom rekening houden met extra reistijd. Volg vooral de borden langs de weg om goed je route te vinden. Nu tijd voor hele mooie muziek. Paul de Leeuw en Voorbij.
1: Als je om je heen kijkt, kan het soms eenzaam zijn. I walk this empty street. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

to Carol, Stan Ridgway. Zo'n vergeten plaat, maar je hoort hem wel terug hier op Streekomroep te Beverlanden in de kettingreactie. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Ik heb streeknieuws voor je, want naar Middelburg komt het festival Gluren bij de Buren deze zomer ook naar Goes. Op zondag 28 juni veranderen achtertuinen door de stad in kleine podia. En organisator Naomi Oranje is al enthousiast. Er hebben zich al 25 locaties en artiesten gemeld, maar het doel ligt hoger. Ze hoopt op zeker 40 plekken door de stad. Van bandjes tot theater. Het festival moet vooral zorgen voor verbinding in de buurt. Gewoon lekker in je eigen wijk genieten van optredens bij mensen in de tuin. En wil je meedoen of je aanmelden? Het kan allemaal tot 10 mei via de website. En wie gewoon wil kijken, kan eind juni door heel Goes een kijkje nemen in allerlei tuinen. Terug naar Hathaway en Rock My Heart. En daarna Girls Aloud op Streekomroep te Beverland. Rock my heart.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Vanmiddag rond 5:30 worden 2 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Een van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rod Stewart en Crazy About Her op Streekomroep de Beverlanden. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Zometeen heeft Saskia nog goed nieuws voor mensen die naar het Bevrijdingsfestival willen aanstaande dinsdag in Vlissingen. Straks hebben we die nieuwe single van Mickey van Wijk. Ik heb nog Soul to Soul voor je, Coldplay en The Omen.

De nieuwe single van Nicky van Wijk hoorde je zojuist. Onderweg naar je haal met een leuke nieuwe Nederlandse single. Ik heb nog leuk nieuws voor je als je naar het Bevrijdingsfestival wilt in Vlissingen. Want dan kun je dit jaar voordelig met de trein. De Nederlandse Spoorwegen geeft tot 60% korting op kaartjes richting Zeeland. En de actie geldt voor reizen uit het hele land naar Vlissingen, ook in de spits. De korting is onderdeel van een proef. Eerder werd zo'n actie al getest tijdens de werkzaamheden aan de Vlakentunnel. En dat zorgde toen voor flink meer treinreizigers. De zogeheten prijs-tijd-deal is te boeken via de app of de website van de NS. Maar let op, je moet je kaartje wel minimaal 1 dag van tevoren kopen. Het Bevrijdingsfestival is op 5 mei en ligt op loopafstand van het station. En de laatste trein vertrekt vanuit Vlissingen weer om 23:20 uur. Daar moet je wel even rekening mee houden. Soul to soul en keep on moving.

Adventures of a Lifetime. Coldplay. Op Strekenbroeder Beverland. En wil je zelf eens een keer een plaat aanvragen in de show? Kan dat heel makkelijk. Ga dan even naar onze website, strekenbroeterbeverlanden.nl. Dan zie je daarboven zie je allemaal blauwe dingetjes met socials en dat soort dingen. En links daarvan staat een WhatsApp-knop. En als je daarop drukt, nou, dan kom je gelijk hier in de studio terecht. Kan je een berichtje achterlaten voor mij of mijn collega's. En dan kunnen we jouw plaat of jouw verzoekje of jouw opmerking even meenemen in de show. Laat het ons maar even weten wat je wil horen. Die dat ook heeft gedaan is Petra in dit geval. Zij wou de nieuwe horen van Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez en Save Me Tonight. En tot zover deze aflevering van de kettingreactie, hè, Saskia?
1: Ja, Henk, ik vind het alleen jammer dat we geen zomerse platen konden draaien. We zaten van de week lekker op het terras. Dat hebben we ook gedeeld op onze socials. De kettingreactie, die kan je vinden op Facebook, Instagram en TikTok. En ja, goed, we zaten lekker aan de glazen limonade. En we zaten te bedenken van wat gaan we allemaal voor muziek draaien. Wat voor onderwerpen gaan we aansnijden dit weekend. Nou ja, goed, het komt er allemaal niet van. Maar dat houden we te goed, denk ik. Het zal nog wel een keer zomer worden, toch, in Nederland?
0: Ja, dat zal toch wel. Ik hou hoop, Saskia. Ik hoop wel dat we nog een keer zomer krijgen. Maar we hebben wel een lekker voorproefje gehad. Ik heb nog één bak herrie voor vandaag klaarstaan.
1: Ja, dat vind ik wel lekker. Ik heb gezien welke je in de playlist hebt gezet. En ik moet je eerlijk zeggen, daar heb ik vroeger wel heel erg op staan dansen in de discotheek. Het is echt een hele foute radioplaat. Maar jij mag maar aankondigen. Ik zeg in ieder geval tegen de mensen thuis graag tot volgende week.
0: Nou, als je net zo dansen dat je hier in de studio af en toe loopt te dansen, dan had het er leuk uitgezien in die discotheek. Laatste plaat van vandaag. Een beetje herrie nog op de radio. The Magic Affair en die Omen 3. Graag tot volgende week.

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze twee. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is."

Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 10 minuten. En op de N276 Maasbracht-Brunsum voor de aansluiting met de N294 ook ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Deze plaat is ook bekend geworden in de uitvoering van Boney M. Dit was het origineel. De Yardbirds waren dat en Still I'm Sad. Ik heet je weer van harte welkom bij een nieuw uurtje, het Westlands Muziekpaleis. Een uurtje gevuld met heel wat leuke muziek, voornamelijk uit het verleden.

Het origineel was afkomstig van de Swinging Blue Jeans, maar zij zong het net iets mooier. Linda Ronstedt was dat een You're No Good. Ik neem je mee terug in de geschiedenis, dit keer naar de 3e mei van het jaar 2007. Het 3 jaar oude meisje Madeleine McCain verdween toen in Portugal. Ondanks heel veel speurwerk is er nooit enig spoor gevonden in

In het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: De nieuwe single was dat van Alice Salor, Finish Line. Op 14-jarige leeftijd stond ze in de finale van een nationale talentenshow. 1 jaar geleden, ze was toen 22, toen bracht ze haar allereerste single uit.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar Marshall en Hayne, Johnny Cash en Madonna. Maar eerst Bart Peters.
1: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

Wat zouden we zijn zonder wifi tegenwoordig? Bart Peters zong erover in de wifi song. Wij gaan luisteren naar de wijze spreuk en die is afkomstig van Saadi. En dat was lang geleden een Persisch dichter. Een leven dat de mensheid nuttig is, weegt meer dan een boetekleed of een rozenkrans.

De formatie Shocking Blue was dat. Ze begonnen in 1968 en deze single stamde uit 1973 en was hun voorlaatste hit. Eve and the Apple.

0: Hij won het Eurosong Festival in 1990 met deze single. In Insieme, Toto Cutugno was dat.
1: Het muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt de Hoogte is de vertraging een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten oponthoud door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Gouden oude muziek was dat, afkomstig van de Rolling Stones. Dit keer kon je luisteren naar Dandelion. Het Zwitserse dorp Biersfelden heeft een manier ontdekt om sluipverkeer tegen te gaan. Dit dorp heeft veel last van sluipverkeer omdat het vlakbij een snelweg ligt met veel files. De gemeente heeft nu beslist dat iedereen die minder dan 15 minuten in het dorp verblijft een boete krijgt. De gemeente schrijft ondertussen 1000 boetes per dag uit en dat levert flink wat geld op. Juristen zetten ondertussen vraagtekens bij de beslissing van de gemeente en ze gaan het besluit waarschijnlijk aanvechten.

0: De muziek afkomstig van Doten, de Shadow Wind. En daarvoor kon je nog luisteren naar Sammy Bergmans en Ze lacht naar mij. Op de achtergrond hoor je al de bekende klanken van Johnny Cash. A Thing Called Love.
1: 6 foot 6, he stood on the ground.

Een hit was dat uit 1972 van Johnny Cash. A Thing Called Love. En dit is Madonna, Cherish.

0: Jongen, ja, dat was dat. Madonna en Cherish.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De volledige naam van Barbie is Barbara Millicent Roberts.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten.

Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Op de A73 Nijmegen-Maasbach bij Kuik een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. In de Britse stad Bristol zijn twee mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij Best is de vertraging 10 minuten. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik 10 minuten op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert.

Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Mommy, I love you.
1: Oh, I love you, sweetie.
0: I love you too. I love you all the way to the moon.
2: Radio en online zijn we samen. Het informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden is nog altijd veel vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes,

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De twee overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie.

Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens is de vertraging een half uur. Op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook ruim 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lennon.

Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file aan de Duitse grens op de A76. Van Geleen naar Aken bij de grens is de vertraging nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Het weer: er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file aan de Duitse grens op de A76. Van Geleen naar Aken bij de grens is de vertraging nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Y'all still want me to come with you?

De avond van... Streekomroep de Beverlanden.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de vijf landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag twee olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaalbiertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lennon.

Het weer: er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
2: Classic rock op jouw radio.
0: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.
4: Het is 3 mei 2026, de hoogste tijd voor Classic Rock, aflevering 420. 2 uur lang Classic Rock op Streekomroep de Beverlanden. Te beluisteren via alle bekende kanalen, maar tegenwoordig ook via DAB+. Vanavond neem ik je mee in het verhaal van een band die misschien wel groter was dan het leven zelf. Een band zonder singles, zonder concessies, maar met een geluid dat generaties heeft beïnvloed. Dit is het verhaal van Led Zeppelin. Van een toevallig begin tot ongekende hoogte. Tot een abrupt en tragisch einde. En toch ook een verhaal van respect, van erfenis. En van één avond in Londen waar alles weer even samenkwam. Ga er lekker voor zitten. We begonnen het net bij het allereerste begin. Good times, bad times. Het begint eigenlijk echter in 1968. Jimmy Page zit zonder band nadat de Yardbirds uit elkaar vallen. Maar hij heeft nog verplichtingen, optredens die moeten doorgaan. Dus stelt hij een nieuwe groep samen. Met een onbekende zanger genaamd Robert Plant. Een veelzijdige bassist, toetsenist John Paul Jones. En een drummer die alles aan diggelen slaat. John Bonham. Ze heette eerst nog de New Yardbirds. Maar dat verandert al snel in Led Zeppelin. En de band is geboren.

0: Wat er daarna gebeurt, gaat razendsnel. Het debuutalbum wordt in korte tijd opgenomen. Bijna live. En wat je hoort is rauw, energiek en anders dan alles wat er op dat moment bestaat. Blues, maar dan harder. Rock, maar zwaarder. En een zanger die klinkt alsof hij uit een andere wereld komt. Led Zeppelin zet de toon voor wat later hardrock en heavy metal zou worden.
1: Adrie van Putten. Streekomroep de Beverlanden.

Dazed and Confused, afkomstig van het album Led Zeppelin 1, wat opgenomen was op 12 januari 1969. Een nummer geschreven door Jimmy Page, maar gebaseerd op Dazed and Confused van Jack Holmes uit 1967. In hetzelfde jaar kwam ook Led Zeppelin 2 uit, waarvan de nummers op verschillende plaatsen tijdens de tournees opgenomen waren.

optredens worden legendarisch, langer, luider en intenser. En vooral drummer John Bonham valt op. Zijn spel is niet alleen krachtig, het is bijna fysiek voelbaar. Alsof de muziek je borstkas raakt. En dat wordt misschien wel het duidelijkst in een nummer dat tot op de dag van vandaag indruk maakt.

Led Zeppelin 3 is het derde studioalbum van de Engelse rockband. De opnames vonden plaats van november 1969 tot augustus 1970 in verschillende studio's en werd in Nederland uitgebracht op 5 oktober 1970 door Atlantic Records. Het album stond in 1970 totaal 8 weken genoteerd in de Nederlandse albumtop 100 met als hoogste notering de 3e positie. Het album was muzikaal gezien gevarieerder dan de 2 voorgaande albums van de band. Door de aanwezigheid van door folkmuziek geïnspireerde nummers naast de gebruikelijke hard rock nummers zoals Immigrant Song bewees de band ook in staat te zijn om akoestische nummers als Gallopole te maken.

In 1970 had Led Zeppelin in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten commerciële successen geboekt met hun eerste twee albums. Omdat de opnames van Led Zeppelin 2 plaats hadden gevonden terwijl de band concerten in de Verenigde Staten en Canada afwerkte, werd aansluitend besloten om een pauze in te lassen. Robert Plant stelde aan Jimmy Page voor om zich samen terug te trekken in Bron Eerawr, een 18e eeuws cottage in Snowdonia in Wales. Plant kende het huis uit zijn jeugd vanwege vakanties met zijn familie. Het huis beschikte door de afgelegen ligging niet over stromend water en elektriciteit, waardoor Page en Plant noodgedwongen enkele akoestische sessies konden houden. Page zei later dat de rust die Bron Eerawr uitstraalde in sterk contrast stond met de uitputtende concertreeks van 1969 die de band achter de rug had. Deze rust had sterke invloed op het soort materiaal dat geschreven werd. Page, in 1970 ging ik samen met Robert naar Bron Eerawr, het is bijna niet uit te spreken. De samenwerking tussen ons was altijd heel goed. We deden zelfs opnames terwijl we op tournee waren. Toen stelde Robert de cottage voor. Ik was nog nooit in dat gedeelte van Wales geweest. We namen onze gitaren mee en speelden wat los materiaal. Het prachtige landschap, de panoramische uitzichten en de gitaren, het spel en schrijven gingen gewoon vanzelf.

1971 verschijnt haar album zonder titel. Geen naam, geen duidelijke aanwijzingen, alleen vier symbolen. Maar iedereen kent het. Het is Led Zeppelin 4. En daarop staat een nummer dat misschien wel het meest besproken rocknummer ooit is. Een nummer dat rustig begint en eindigt in een pure explosie.

Het vierde album van Led Zeppelin heeft eigenlijk geen officiële titel, maar werd als alternatief genoemd. Het album wordt beschouwd als het beste en het belangrijkste album van Led Zeppelin en vaak zelfs van het hard rock genre. Het is tevens een van de best verkochte albums uit de muziekgeschiedenis met wereldwijd 37 miljoen verkochte exemplaren. Doordat het album geen titel in normale tekens heeft, maar in vier symbolen is weergegeven, wordt het ook wel Led Zeppelin 4, The Runes Album, Four Symbols, Styx, The Hermit of Runes genoemd.

Het vierde album is grotendeels opgenomen in het voormalige armenhuis Hedley Grange in Hedley. De bandleden mengden hardrock met Engelse folkmuziek, traditionele rock'n'roll en blues, wat de muziek een dramatisch, mystiek en zelfs episch effect geeft. De informele sfeer in Hedley Grange inspireerde de bandleden tot het spelen van de nieuwe nummers in verschillende muziekstijlen. Omdat het vorige album, Led Zeppelin 3, met weinig enthousiasme was ontvangen, werd besloten om het nieuwe album naamloos uit te brengen. In plaats daarvan zou het worden gekenmerkt door vier symbolen, gekozen door elk bandlid afzonderlijk.

We gaan de laatste plaat draaien van dit allereerste uur van Classic Rock, aflevering 420 van deze 3 mei 2026. Zometeen na het nieuws zijn we terug met deel 2.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger, Cole Allen, werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen.

Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
1: Classic rock op jouw radio.
3: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.
4: Toen kwam in 1973 het vijfde studioalbum uit, Houses of the Holy. De titel is een blijk van waardering voor de fans die op plaatsen kwamen die door de band ook wel heilige huizen werden genoemd. Muzikaal gezien was dit album een keerpunt voor de band. Het gitaarwerk is zwaarder dan voorheen, terwijl de invloed van de blues juist minder wordt. Dankzij het feit dat enkele bandleden thuis een opnamestudio hadden geïnstalleerd, werden de arrangementen en de muzikale stijl van de nummers uitgebreider. Een aantal nummers van het album, waaronder The Song Remains the Same, The Rain Song en No Quarter, werden vanaf eind 1972, nog voordat het album uitkwam, een vast onderdeel tijdens de live optredens van de band.

Maar achter het succes zit ook een andere kant. Het leven on the road, de druk, het constante reizen en ook persoonlijk leed. Robert Plant verliest bijna zijn familie bij een auto-ongeluk. De band moet stoppen, herstellen en opnieuw beginnen. En toch gaan ze door. Alweer dat ene gevoel. We moeten verder.

Tegen het eind van de jaren 70 begint het te scheuren. De energie is anders, de druk is hoog en het leven eist zijn tol. En dan, in 1980, slaat het noodlot toe. John Bonham overlijdt na een dag van zwaar drinken. Slechts 32 jaar oud en op dat moment valt alles stil. Led Zeppelin besluit, zonder Bonham is er geen Led Zeppelin en de band stopt definitief. Op 21 juni 1980 waren ze in Rotterdam Ahoy en ik mocht blij zijn om daar aanwezig te zijn.

0: Na 1980 blijft het stil. Af en toe een reunie, een optreden, maar nooit echt. De bandleden gaan hun eigen weg, maar de muziek blijft. En misschien wordt die zelfs groter dan ooit. Nieuwe generaties ontdekken Led Zeppelin. En de invloed die hoor je overal terug.
1: Adrie van Putten. Streekomroep de Beverlanden.

En dan 2007, Londen, de O2 Arena. Een eerbetoonconcert voor Ahmet Ertegun. En daar staan ze. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones. Maar op drums zit iemand anders. Jason Bonham, de zoon van John Bonham. En op dat moment is het alsof de cirkel rond is. Alsof het verleden en het heden even samenkomen. En voor één avond is Led Zeppelin weer compleet.

Ja, dat was het dan vandaag voor deze 3 mei 2026. De laatste 3 mei van het jaar 2026. Aflevering 420 van Classic Rock. Het zit er weer op voor vandaag. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik wens jullie nog heel veel plezier met de rest van de programmering. En ik zou zeggen de groetjes. Bye bye. Tot volgende week. En dan rest mij alleen nog dit te zeggen. In 2012 ontvangt Led Zeppelin een van de hoogste onderscheidingen in de Amerikaanse muziekwereld. De Kennedy Center Honors. Een eerbetoon aan hun invloed, hun muziek, hun nalatenschap. Daar zitten ze dan als publiek, terwijl andere artiesten hun muziek spelen. En je ziet het, trots, emotie, herinnering. Vooral bij Robert Plant, waar Stairway to Heaven wordt gespeeld. Soms zegt muziek alles, zonder woorden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten, die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondence Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN.

Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Het blijft een wereldduin, hè? En dan te bedenken dat de producers van de James Bond film Live and Let Die een tijd hebben zitten twijfelen van, ja, Paul McCartney voor de titelsong, willen we dat wel? Niet te geloven, hè? Paul McCartney dus en Live and Let Die als eerste track in deze filmmuziektherapie special.
1: Muziektherapie.
0: Mijn naam is René van der Nabelen. Leuk dat je afstemt. Nou, dit uur dus muziek uit de bioscoop. Zometeen het een en ander van The Rocketeer. Later hebben we een hetzelfde, maar dan anders. Jawel, ook dat kan met veel muziek. Een exclusief interviewtje wat ik had destijds met Famke Janssen over haar rol in een James Bond film. Disney komt voorbij. Enfin, je moet er gewoon lekker bij blijven.

The Flying Circus. Muziek gaat de bioscoopfilm The Rocketeer, gebaseerd op die schitterende strip van Dave Stevens. Het was muziek van James Horner. Zo'n 20 jaar eerder was Team from Shaft Oscar-winnaar.

0: stem van die man, hè. Ik ben daar zo jaloers op. Isaac Hayes en zijn Team from Shaft uit 1971. Ik zei dan Oscar voor de Best Original Song. Er zijn in de filmgeschiedenis aardig wat films gemaakt waarin tekenfilmfiguren samengingen met echte acteurs en actrices. Een van de meest geslaagde pogingen, dat was Who Framed Roger Rabbit. En daaruit deze, Why Don't You Do It Right, van Amy Irving.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: A boy, a boy, a boy.
3: You have

Het schitterende liedje dat in de film nog gezongen werd door Jessica Rabbit. Who Framed Roger Rabbit? De film waar ik nog altijd van kan genieten. Zalig. Ik herinner me nog dat ik, nou inmiddels toch ook over jaren geleden, voor het eerst iets las over een nieuwe Batman film. Ze waren al bezig, wat ik helemaal niet wist. Ik wist niet eens dat er plannen voor waren geweest. In IJsland. En mijn reactie was, Batman? IJsland? Wat gaat dit worden? Nou, ik vond het helemaal te gek, de trilogie die Christopher Nolan maakte met Batman. Dit is uit Batman Begins, Molasses van Hans Zimmer.

0: If I Can't Have You, de Bee Gees schreven het en Yvonne Alleman zong het ook. Het was allemaal speciaal voor Saturday Night Fever, die bioscoop smash hit uit 1977. De broertjes Gibbs leverden 8 nummers voor het project, 6 deden ze er zelf. En niet alleen die film werd een wereldhit, maar de soundtrack, misschien al wel meer dan 40 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. Niet te geloven toch. Je luistert naar een speciale aflevering Soundtracks, een filmmuziektherapie special. Mijn naam is René van den Abelen. Heel iets anders dan dat geluid van de Bee Gees is deze van Alain Romans voor Les Vacances de Monsieur Hulot, een film van Jacques Tati. Het was de eerste keer dat hij het personage Hulot ter tonele voerde. 1953.
1: Filmmuziektherapie.

0: Hetzelfde, maar dan anders. Guns N' Roses met hun uitvoering van Knockin' on Heaven's Door uit 1992. En daarvoor het origineel van Bob Dylan. Knockin' on Heaven's Door, hij schreef het voor Pat Garrett en Billy the Kid. Een bioscoopfilm waar hij overigens zelf ook nog een rolletje in kreeg.
1: It's intermission time, folks. And that means it's time for a tasty snack. How about a stroll over to the refreshment counter for a delicious bite to eat? See you over at the refreshment counter.
0: Inderdaad, even pauze qua muziek. We gaan aandacht besteden aan een interviewtje wat ik destijds had met Famke Janssen. Zij kreeg in 1995 een rol in de Bondfilm GoldenEye, waarin Pierce Brosnan voor de allereerste keer als werelds beroemdste geheimagent 007 te zien was. En kort voor de première interviewde ik haar, vroeg hoe ze die rol te pakken had gekregen.
2: Ik was een andere film aan het filmen op dat moment voor dezelfde studio in Amerika. En die heet Lord of Illusions en die komt volgens mij volgend jaar in Nederland uit. Dus die komt pas na de Bondfilm uit, terwijl ik hem eerder heb gefilmd. En toen heb ik de regisseur en de producenten van de Bondfilm ontmoet. En die hebben wat van de andere film gezien. En uiteindelijk daar aan de hand van hebben ze gevraagd of ik een screentest wilde doen in Londen met Pierce. En dat heb ik toen gedaan en toen heb ik de film gekregen.
0: Wat herinner je je van je eerste draaidag? Welke scène bijvoorbeeld was de eerste die je speelde?
2: De eerste scène speelde ik, en dat is als ik in Severnaya binnenkom met een... En dan uiteindelijk iedereen met dat heet een AK-47, een machinegeweer. Ga ik iedereen doodmaken en heb ik er ook heel veel plezier in.
0: Je kon er meteen fris tegenaan dus.
2: Ja, dat was wel moeilijk om mee te beginnen. Maar toen ik dat eenmaal had gedaan, dacht ik van oké, ik heb nu de toon gezet voor hoe dit verder gaat en ik kan niet meer terug. En nu moet ik gewoon verder.
0: Hoe zag een gemiddelde werkdag eruit?
2: Veel wachten op de set. Want het is natuurlijk met een actiefilm gaat het veel om... Ze bouwen een set en dan maken ze hem weer kapot. Met een grote explosie of zo. Dus je wacht heel veel en je probeert gewoon om je bezig te houden en lol te hebben met de andere acteurs en andere mensen op de set. En het was echt een leuke productie om aan te werken.
0: Iedere dag vroeg op?
2: Ja, het zijn lange dagen. Ik werd gemiddeld ook omdat in de tijd dat ik die film filmde, mijn haar was veel korter en ze moesten elke keer iets in mijn haar stoppen om het langer te maken. Borduren, zeg maar. En dat duurde 2 uur zat ik in de haar en make-up elke dag. Dus ik werd al om 5 uur zo 's ochtends opgehaald.
0: Stromen de aanbiedingen nu binnen?
2: Ik ben al lang niet meer waar ik woon in Los Angeles geweest. Maar ik spreek nog bijna elke dag met mijn agent. En die blijft maar zeggen dat het allemaal fantastisch is. En iedereen wil me ontmoeten. En krijgt steeds scripten. En hij stuurt ze nu elke keer naar de verschillende steden. En die wachten dan op me. Dus ik moet in de volgende stad krijg ik weer wat scripts. En dan kan ik weer lezen.
0: Famke Janssen. Ze speelde in GoldenEye, de Bondfilm uit 1995. Je luistert naar een muziektherapie special met uitsluitend en alleen filmmuziek.
3: Frankly, my dear, I don't give a damn.

0: en een half uur duurde die destijds in 1963. It's a mad, mad, mad, mad world. Ernest Gold maakte de muziek. Het was een hit, die film. Ik heb hem ook een paar keer gezien destijds in de bioscoop. En het was een wereldwijd succes. Spencer Tracy zat erin. Sid Caesar, Milton Berle, Mickey Rooney. Een gigantische sterrencast.
1: Filmmuziektherapie.

0: J. Pat O'Malley, Colonel Hathi's March, de Jungle Patrol, afkomstig uit Disney's Jungle Book, film uit 1967. De eerste film trouwens uit de Disney Studios die Walt zelf niet meer heeft gezien. Hij overleed nog voor de première daarvan. Blijft een schitterende bioscoopfilm met dat jonge olifantje. Zo'n jong olifantje zou ik nou best thuis willen hebben, lijkt me hartstikke gezellig. Oké, heel iets anders.
1: Kwart voor de Fab Four.

kwart voor de Fab Four, ook in een filmmuziek special. Want uiteraard maakte de Fab Four ook de overstap naar de silver screen. In 1964 verscheen die A Hard Day's Night. En een van de liedjes uit die film was deze, I Should Have Known.

vreselijk goede oorlogsfilm. Nou ja, eigenlijk anti-oorlogsfilm. Clint Eastwood, Donald Sutherland, Carol O'Connor, Telly Savalas. Burning Bridges van de

geloof dat ik hem 5 keer in de bioscoop heb gezien. Nou, en hoe vaak thuis? Dat zou ik echt niet meer weten. Het blijft een fraaie film. Kelly's Heroes. Je hoorde Burning Bridges. Dan straks hadden we de Beatles met veel muziek. En er was natuurlijk nog een popster die geregeld in de bioscoop te zien was. Elvis Presley.

The King uit Blue Hawaii, de eerste van drie Hawaii-films die hij maakte. Girls, Girls, Girls en Paradise Hawaiian Style waren die andere. Het album stond 20 weken op 1 in de Verenigde Staten, dus men vond het wel de moeite waard, zou je kunnen zeggen. Can't help falling in love with you. Je luisterde naar een muziektherapie filmmuziek special. Mijn naam is René van der Labelen. Graag tot volgende week.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden, tenminste 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de Straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten, die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen.

Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar Black and Blues. Rariteiten heb ik weten te vinden, maar ook heel bijzondere, gewone, normale artiesten van alles wat dus. Het staat allemaal op het punt van uitkomen en ik hoop dat er voor jou wat tussen zit. Bijvoorbeeld de nieuwe cd van Mike Zito, de producer die één keer per jaar ook zelf een cd uitbrengt. Outside of the East Side heet dit nummer van zijn cd van Mike Zito. Veel plezier hier bij Black and Blues.

fraaie cd opgenomen in één week. Ook dat nog. Ja, dat is wel heel bijzonder. Elise Frank heet ze. Is een Française. En deze dame heeft de cd opgenomen. Die heet I Didn't Pay For It. En daarvan Here Comes The Blues. Fijn eigen gitaarspel. En behoorlijk goede zang ook nog. Nou, wat wil je nog meer? Nou, bijvoorbeeld de gitaar van Laura Chavez. Laura Chavez speelt op heel veel cd's altijd een gitaarpartij mee. En nu is een keer gewoon solo. Dit is Mind Your Step.

Een prachtige uitvoering van het nummer Rock Me Baby. Van Morrison was dat met gitaarwerk van niemand minder dan Buddy Guy. Staat op de nieuwe blues cd van Van Morrison. Somebody Try to Sell Me a Bridge heet hij. En daar gaan we de komende weken denk ik nog wel meer van horen. Tenminste als het aan mij ligt. En ja, laat maar weten. Denk ik dan Ed Wim Velderman of je het ermee eens bent. Dan van Van Morrison met al zijn gasten naar Lawrence Jones. Vorige week was het cd van de week. Lawrence Jones, zijn cd heet On My Own. En daarvan ga ik draaien. I'm Giving Up.

0: Black and Blues album review.
1: De CD van de week is deze week afkomstig van Danny Bryant. Danny is een aantal kilo's lichter en zingt weer met heel veel plezier. Speelt voortreffelijk gitaar. Bluesrocker in hart en nieren, maar hier en daar doet hij het ook even rustig aan. Enige bezinning, zeg maar. Het album heet Nothing Left Behind. Het geeft ook een beetje aan dat hij eigenlijk een nieuwe start wil maken na een vervelende periode. En dat doet hij goed. Luister maar eens naar Swagger.

Een pracht van een song, Low Down, van niemand minder dan Duke Rebillet. Ja, door de wol geverfd en dan ook nog met zijn all-star band. Duke Rebillet gaat al vele jaren mee. Was een van de oprichters van de Fabulous Thunderbirds. Tegenwoordig solo, één keer in de twee jaar maakt hij een cd. Dit heet Blast Off en daarvan het prachtige Low Down. Daar wil ik nog wel eens wat meer van draaien. Tenminste, ook dan weer, zoals ik zo straks al zei, laat het even weten, want ik ben natuurlijk hier niet de leading man, de baas. Nee, we doen het allemaal samen, toch? Ed Wim Velderman graag. Robert Tapp Thomas, dat is een man die al vele jaren als veteraan meegaat in de blues, maar dan op akoestische wijze. En Robert Tapp Thomas heeft een pracht van een cd uitgebracht, One Morning Soon, daarvan Haint in My House.

All About the Benjamins. Ja, werd gezongen door Theresa James. Je kunt horen dat ze op leeftijd is, maar het klinkt nog steeds goed. Als je op leeftijd bent, ja, dan zakt je stem wat qua volume en ook qua toonhoogte, vaak tenminste. Theresa James en de Rhythm Tramps. De band en Theresa hebben heel wat jaren al versleten op de diverse podia, vooral in de States. Dit album heet Bad at Being Good en mag zeer zeker gezien en gehoord worden. Dan in Black and Blues snel door, want de tijd, ja, die tikt ook door. We gaan naar Matthew Curry. Dat is een Amerikaan die al op zeer jonge leeftijd gitaar heeft leren spelen. Dan vaak als sessiemuzikant meeging met optredens van bijvoorbeeld de Doobie Brothers. En zo kan ik nog een heel rijtje bands opnoemen. Maar toch wel trek erin had om zelf eens een eigen cd op te nemen. En ook dat, ja, dat doet hij best wel goed. One for the Ride heet het album van Matthew Curry. Dancing in the Kitchen.

0: Dan ben je een gevierde bluesband uit de States. En dan wil je een cd graag binnen 1 week opnemen. En dan strijk je neer, ja, in Nederland, Sipculo om precies te zijn. In de studio van Big Bo werd van Sugar Ray en de Blue Tones deze cd opgenomen. Die dan ook Blues from Sipculo heet. En daarvan de nummer Dream Curl. Bijzonder hoor, zeer zeker.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Dat zit er bijna op voor vandaag. Ja, het ging snel weer. Ik heb nog wat staan op het lijstje dat ik eigenlijk nog zou willen draaien. Nou, dat wordt de volgende week, volgende keer dan maar. Ik hoop dat je zo veel geduld hebt. In ieder geval, voor nu, bedankt voor het luisteren. En je weet het, we zijn interactief met z'n allen. Dus ach, laat even weten als je wensen hebt of op- en aanmerkingen. @Wim Velderman via de socials vinden we elkaar wel. We gaan eruit deze keer met Charles Tyner, Amerikaan die zelf toetsen speelt en ook gitaar en zijn cd's zelf opneemt in eigen beheer. En dat vind ik ook altijd te prijzen. Het album heet Good Soul en daarvan ga ik draaien Stick Around. Fijne dag nog, bedankt en tot de volgende. Dag.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de Straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen.

Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president